0: wanahudhuria sala ibada.
1: Hawatasikilizwa.
2: Ndipo Bwana atasema,